0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

mijn ziel en zaligheid, met in mijn hoofd, ik word rijk. Mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Kon alleen maar groter worden. Ik heb nog een paar echte vrienden, weet niet waar de rest is. Kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden.

0: advice.
1: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigingen.

0: bevestigt de besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine.

0: quarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord.

0: Die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur.

Ik voelde deze kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werkt. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen. Mijn ogen branden als de hel, maar ik ben liever blind dan

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Sam op zaterdag. Met Sam van Hest. Yeah.

0: Hier is Sam. Van 10 tot 12 op zaterdag. Bij Radio Aalsmeer.
1: Heerlijk, hè? Goedemorgen, luisteraar. Zonnetje schijnt tot... Lekker, ik zie net iemand met een fraaie bos... Nou, een kistje vol met bloemen hier langskomen. En wij begonnen met Cliff Richard. Een beetje een ouwtje. Please don't tease. En als je dan net het nieuws gehoord hebt... dat is wel een tegenstelling, hè? Maar in het nu en in het verleden. Maar geef mij dan het verleden maar. Ik bedoel, al die kerels die denken dat vrouwen... zijn zielepoten. Zijn gewoon zielepootjes. Nou, daar gaan we ons dan ook verder niet mee bezighouden met zielepoten. Want wij zijn geen zielepoten. Wij gaan er gewoon lekker tegenaan. We maken er een gezellige boel van. Al met alle spierpijn die ik heb. Want ik heb wat spierpijn. Misschien komt dat later nog wel een keer. Maar daar heeft u lekker geen last van. Want we kunnen gewoon zeggen... Nina Simone, vertel het mee. Feeling good.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Ja, nou, dat is precies zoals ik mij eigenlijk een beetje voel. En ik wens het u ook toe. Gewoon, appa. Is de graniemarkt? Nee, toch? Nee, ik zie hier allemaal mensen met hele grote bossen bloemen voorbij trekken. Nou, heel gezellig dus. En wat ik ook nog verder heb is, je feeling good. Maybe please don't tease. Nou ja, wat moet je daarop laten volgen? Dat brombeertje. Zullen we het brombeertje weer eens een keer doen? Laten we het brombeertje weer een keer doen. Een brombeertje zegt van dat ik niet genoeg kan krijgen van jouw liefde. Nou ja, dat is toch mooi?
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough.

Ja. Als ik nou zo iemand dat hoor verkondigen, is mooi, hè? Dat sowieso. Maar dan komt bij mij ook Paradise by the Dashboard Light in mijn hoofd. Kent u dat nummer nog? Van, ja, je kan je wel zeggen, maar hoe zit het in de ochtend? Nou ja, nou, ik vind dat een heerlijk nummer, maar het is nog een beetje te vroeg daarvoor, hè? Zullen we dan maar een andere dame laten vragen of het echt zo is, die dan zegt van, the lady wants to know. Ja, wat ze dan precies wil weten, ja, dat weet Laura Fiji heel goed.

Ja, ja, die dame die wilde het graag weten. Maar dat werd de Laura toch al op een hele mooie melodie, althans persoonlijke mening. Ik hoop dat u het met me eens bent. Ik denk dat er best wel een aantal mensen zijn die dat met me eens zijn. Die zeggen van, dat was best wel een mooie melodie. Ja, als ik dat dan zo beluister, mooie melodie, dan denk ik, ach, waarom dat ook niet muzikaal zo laten neerzetten? En dan door een paar stroopwafels, die nog verbazingwekkend zijn ook. Ik geloof dat ze uit Rotterdam komen. Maar goed, mooie melodie. Amazing stroopwafels.

Ja. De zingende zaag die uiteindelijk de melodie zodanig maakt dat ook in ernstige zaken, laat ik zeggen tegenslagen, het leven toch nog roept. Beetje raar nummer wel, hè? Maar ik vind het een leuke melodie, kan je niet anders van zeggen. Nou, we hadden zojuist The Lady Wants to Know. Nou, dan denk ik, daar pak ik er een andere lady bij. Dat is die van op de zondagmorgen op een geroosterd toosje. Vooral in Engeland, maar hier kunnen we er ook wel wat van. Marmelade, heerlijk hè. En dan een dame. Dus de dame marmelade. MUZIEK

Ja, ja, dan denk je bij jezelf van, oh, die marmelade die is dan zeker voor daarna, hè? Voor na de vraag van voulez-vous enzovoort. Zo in de ochtend moet het daar helemaal niet over hebben natuurlijk, hè. Nee, maar goed, Siel die komt dan wel even voorbij met een kus van een roos. Nou, daar kan ik mij wel het een en ander bij inbeelden. Ik zie het eigenlijk al voor me. Ooit heb ik diezelfde rol wel eens gespeeld. Maar ja, dat is weer lang geleden. Kiss from Rose is meer van nu. Bye.

Ja, nou oké, ja, ik zie de bloemen hier met bakken voorbij komen. Er zitten geen rozen tussen trouwens hoor. Maar ja, bloemen, dames, en de vraag van als je er een voorbij ziet lopen, wat doe je dan? Kijken alleen, als je het leuk vindt aanspreken, leeft uiteraard, hè? Niet zoals dit, zoals Astrid Gilberto. Maar dan wel met Stan Getz, maar aan de andere kant ook weer niet op de manier van Stan Getz. Maar dat is voor de mensen die de achtergronden kennen. Maar een nummer van de meisje uit Ipanema.

Ja, als je recht voor je uit blijft kijken, dan zie je dat natuurlijk niet wat er aan de zijkant gebeurt. Advies, kijk ze nu en dan eens om je heen. En groet eens een mens, dat is ook altijd leuk. Nou, waar ik heel veel rondgekeken heb, maar dat is sowieso als ik ergens anders ben, dan kijk ik sowieso redelijk rond. Dat was in Mexico, was van de week ook weer het nieuws met Teotihuacan. Was niet zo leuk, maar was de ervaring die ik daar had ook iets minder. Want de nacht ervoor hadden we een aardbeving gehad, 9 hoog in een hotel, springt je bed uit. Ja, dan zit je toch in een soort slingerend schip, dus gelijk uit evenwicht verloren. Voet tegen een beddenpoot aan, grote tenen recht omhoog. Het was allemaal heel bijzonder en toch binnen een halve minuut sta je helemaal beneden. Ja, zonder lift. Mexico, dat was wat je noemt een echte shuffle. Nou ja, die heeft Herb Alpert ook, een Mexican shuffle.

Ja, een kleine shuffle er tussendoor. En ja, trouwens, ik had het over net over Mexico. Dat is heel lang geleden. De tijd vliegt zo'n beetje ook. Het vliegt voorbij. Dan kom ik ook even bij een nummer wat werd, zo van, als je er misschien tijd voor hebt, draait er eens tussendoor. Nou, daar kan ik het altijd wel een beetje inpassen. Dat mag best hoor, als je dat wil, een keer sam@radioaalsmeer.nl. sam@radioaalsmeer.nl kun je mailtje net sturen. Maar dan moet het wel redelijk bij tijd zijn. Hè. Ik krijg ook wel eens verzoeken, zo'n half uur van tevoren. Ja, dan staat mijn playlist al klaar. Ik moet het wel in kunnen plannen. Maar als je eens een keer denkt van, goed, daar heb ik de tijd niet gehoord. Wil ik weer eens een keer graag horen. Laat maar weten. En dan komt vanzelf, denk ik, goed. Als het maar binnen. En het, laat ik zeggen, het hele brede spectrum van dit programma ligt. Dat wel, natuurlijk. Nou, goed, en dat nummer uit Kent u mij, kunt u mij, nee, kennen, kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Nou ja, als ze mij vragen, ik weet wel ongeveer waar het ligt. Maar Loekie Knol en Rob de Nijs, die wisten dat geloof ik net iets beter.

Ja, ja, ja, de tijd vliegt. Ja, dat kan je wel zeggen. Het is alweer bijna kwart voor elf, jongens. Maar we hebben gelukkig nog heel veel leuke nummers hier klaarstaan. Bijvoorbeeld de nummer van Herman van Veen. Gewoon een fiets. Ja, leuk op de fiets. Ik zie het helemaal voor me. Herman, laat eens horen hoe jij fietst.

kleine meid op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een zwaan. En de vijver weerspiegelt je witte jurk en het riet

0: dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner. Plotseling ben je weer weg, fiets.
1: Ja, fiets. Plotseling ben je weer weg. Het groeien van het kind. Het is, dus hij had het over de kinderfiets. Ja, dan kom je eigenlijk ook weer in het genre terecht van de herinneringen. Hè? Dat heb je nou eenmaal. Mensen van mijn leeftijd kunnen zich er helemaal in vinden. Herinneringen. En die blijven hartstikke mooi. Tenminste, als je de goede bewaart. Hè? Dat doe ik. En Barbara Streisand doet dat met mij mee.

Tja, dan heb ik het nog zo gehad over leuke herinneringen. Maar ja, oké, de een zit zo in elkaar en de ander zus. Hè, ik kan toch niet veranderen. Dus dat ga ik ook maar niet doen ook. Nee, dan halen we er gewoon even een vrolijkheidje bij. Een Claire. Gewoon, dat is helder. Maar ja, schijnt ook een meisjesnaam te zijn. Een zekere O'Sullivan. Die weet er meer van.

Ja, en Guus Meeuwis was natuurlijk niet de enige die onnozel was en onnozel heeft gedaan. Want ja, als je een nummer aankondigt en je draait een ander, dan is dat onnozel. Hè? Want ik had ook gedacht van tranen gelachen en memories, weet je wel, wat daarvoor kwam van Barbara Streisand. Hoe ik ineens aan Claire kwam. Ja, ik verkeerd gekeken, denk ik zo. Hè? Ach, is dat allemaal belangrijk? Nee. Dat vind ik, althans, dat vind ik niet. Maar wat ik wel vind, is dat ik even ga kijken wat ik nu weer heb bedacht. Want dat zat eventjes juist, ja. Kijk, gewoon heel simpel. Julie London. En dan met een nummer, een titel, ja, waar je alle kanten mee uit kunt. Want het zegt niks. Frenesie.

Zoiets. Hè. Nou, wat we dan. Ja, naar het klokje van 11 uur lopend. Eén nummer. Kan natuurlijk niet anders dan dat dan. Gilbert O'Sullivan wordt met de Claire. Nou, ik kan u vertellen, dat gaat het dus ook worden. Dus dat wordt Claire. Zometeen voor het laatste nummer. Tot aan het nieuws van 11 uur. En ja, daar, moet ik daar nog meer aan toevoegen? Nou, eigenlijk niet. Gewoon tot graag het klokje van 11. En dan gaan we gewoon lekker weer door met een uurtje Sam op zaterdag. Tot zometeen.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Op zaterdag met Sam van Hest.

0: Het is weer best, want hier is Sam van Hest.
1: Om dat maar weer eens een keer zo neergezet te hebben. Ja, het zonnetje schijnt nog steeds. En ik zat ook een beetje na te denken, waar ga ik nou mijn wekelijks terugkerende nummer laten horen? Nou, dat ga ik dus nu doen, dat had ik al wel begrepen dan. En dat een beetje eigenlijk ook naar aanleiding van het nieuws komen dat zo te binnen. Kijk, je krijgt allemaal wel eens een keer wat voor je kiezen. Vroeg of laat gebeurt het een keer. En dat komt ook altijd weer een keer terug. Daar weet ik inmiddels zeer nabij ook het een en ander van. Maar ik heb het eigenlijk over... waar je ook een beetje medelijden mee moet hebben, is met die kerels die denken dat vrouwen ondergeschikt zijn aan hen. Wat een stelletje zielepoten. Voor die zielepoten. When

Het is altijd weer verbazingwekkend hoe de arrangementen gemaakt kunnen worden. Eén nummer. Nou, en ja, ik, je kunt er natuurlijk van alles en nog wat van vinden, wat mij betreft. Maar ja, ik heb me wel weer uitgesproken natuurlijk. De mannen die zich daar tegen verzetten, tegen dat gedoe van die kerels, hè, waar ik het eerder over had. Dat is voor mij een supertrooper. Als je het ook zo bedoeld hebt, maakt mij niet uit hoor. Supertroepertje Abba.

Ja, van de Supertroopers gaan we naar de serie Supertroopers. Een hele serie die elke week terugkomt. En dat doen we dan, zeggen we, in kwartiertje. Maar zoals dat doen gebruikelijk is met kwartiertjes, die duren altijd langer. En daar heb ik wel van begrepen dat het merendeel van mijn luisteraar er helemaal geen bezwaar tegen heeft. Nou, de aftrap voor het Franse chansonkwartier wordt gedaan door... Ja, deze keer, het kan echt niet anders. Charles Aznavour, Toute laissez aller.

Ja, tutelesse, allee. Maar ja, goed, je hebt toch even gesproken over een broedje. Ja, een broedje. Nooit helemaal leuk, hè. Dat. Dan kun je zeggen van nou, met een referentie kan ik toch nog wel een excuus maken. Niet dat ze dat op die manier, laat ik zeggen, dachten te realiseren via dit nummer. Maar een referentie kan je altijd maken. Hè, Veronique Sanson?

Ja, de reference. Nou, nee, even een tussenommerking. Ik kan niet laten. Nee, doe niet. Nee, doe toch niet. Nee. Het gaat over de column van Truus Oudendijk. Nou, ik ben het er helemaal mee eens. Goed, dat voor wat betreft dat even tussendoortje. Nee, ik ga over naar Charles Trenet. Charles Trenet, die heb ik natuurlijk een paar keer lang meer. In verschillende vormen is dat al bij mij voorbij gekomen. Maar ja, mijn broer uit Amerika is nu in Amsterdam bij mijn zusje. En die gaat vanavond weer terug naar Parijs, want ze zijn 2 weken naar Parijs en het was niet voorzien, maar de omstandigheden, ja, die maakten dat ze toch nog eventjes het uitstapje Amsterdam deden. Maar vanavond gaan ze terug naar Parijs. En dan denk ik bij mezelf, Parijs, Charles Trenet, ach ja. En mijn broer en zijn vrouw, La Romance de Paris, laten we het zo eens invullen, lijkt me wel leuk.

Ja, dat heeft Cheryl wel meer. Hè? Dat is een klein tingeltje aan het eind. Altijd wel leuk. Nou ja, en waar kun je die romance dan ook duidelijk zeggen het beste tot zijn recht laten komen in Parijs? Ja, er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Maar dit vind ik er zeker één van als Lucien Delisle. Wie zegt u? Jazeker, Lucien Delisle. Heb ik die wel eens eerder gedraaid? Nee, dus u krijgt van mij de primeur te horen. Hoewel ze al heel erg lang niet meer zingt. Lucien Delisle sur les quais du Vieux Paris. Oftewel op de kades van het oude Parijs. En daar de romance helemaal tot bloei laten komen.

Ja, ja. Je kunt daar blijkbaar het paradijs ontmoeten. Nou ja, nou kan ik me dat wel voorstellen. Als je in een romantische sfeer bent, dan zit je al gewoon in het paradijs. Hè? Maakt het eigenlijk niet uit waar je uit hangt. Nou, volgende vakantie. Ja, dat is natuurlijk voor ons Parijs. Maar ja, de Parijzenaar zoekt dat dan weer ergens anders. En Gilbert Bécaud, die ging vroeger bij zijn tante Jeanne op vakantie. Althans, dat heb ik uit zijn nummer gedestilleerd. Of ik dat juist heb gedaan... Ja, daar moet ik nog eens even goed over nadenken. Maar tot die tijd mag u genieten van Le Tante Jeanne à la vacances.

Tap tap, ja, nou dat was een leuke vakantie bij tante Jeanne, heb ik de indruk. Nou, als je dan op vakantie, als we vroeger met vakantie gingen, als de kleintjes van mijn papi en mami, ja, dan zat dat niet in hotels of zo, dat kwam pas later. Nee, dan gingen we vaak naar familie met de kleintjes. Deed Sylvie Vartan dat misschien ook wel met haar Nicolas. Hoewel, die hadden iets meer geld te besteden, geloof ik toen. Ieder doet het op zijn eigen wijze. Hè. Maar als je dan over je eigen zoon een nummer zingt. Ja, wat moet je ervan zeggen? Alleen maar naar luisteren.

Ja, heerlijk hè. Als je als kind zo door je moeder toegezongen kunt worden. Ja, dan, en dan kan dat ook nog wereldwijd beluisterd worden. Ja, daarmee zijn we trouwens wel eventjes voorlopig aan het einde van het Franse chanson kwartiertje van een half uur. En daarom maar even een instrumentaaltje. En dat instrumentaaltje dat komt van een trailer van een film. Nee, hoe heet dat? U weet dat. Als je op leeftijd bent, dan willen woorden soms niet te binnen schieten. Als je jong bent trouwens ook, maakt dan ook dat geen fluit uit. Maar we gaan luisteren naar Entertainer. Die Entertainer uit de film The Sting van Marvin Hamlisch.

Ja, Robert Redford. Ik weet niet of je die film kent, maar ik heb er met plezier naar gekeken. Hoe de bedrogene wordt bedrogen. Ja, nee, hoe de bedrieger wordt bedrogen. Ja, dat moet wel goed zeggen natuurlijk, ja. Goed, dat is dan weer een linkje naar het volgende nummer van Rod McKuen. Want dan gaan we het hebben over de wereld zoals wij die kenden. Nou weet ik niet of wij die kenden op de manier zoals die zojuist werden omschreven. Maar ja, dat de wereld is veranderd ten opzichte van diegene die wij kenden, dat kan je wel zeggen. En daarom is zijn nummer ook eigenlijk wel grappig. The world I used to know, Rod McKuen.

Ja, ja, en dan ook een beetje door de tijd gedwongen. Want je moet het allemaal een beetje inpassen. Mochedades met Charango. Ik heb er verder niks aan toe te voegen.

Ja, en daar drumden ze de tent een beetje weg. Nou, wat ik nog over heb is nog een Romaanstalige, ook Italiaans dan, een Ricky Poveri. Ja, ik heb ze door dit nummer heb ik ze leren, of door dit nummer, door dit radioprogramma ben ik ze eigenlijk op het spoor gekomen. En ik hoor van sommige luisteraars ook dat ze dat heel erg waarderen. Want die hebben dat dan ook op een gegeven moment meegekregen. Sara, wat deed de Perché Ti Amo? Ja, wat moet ik eraan toevoegen?

Ja, en dat was dan weer bijna einde van twee uurtjes op zaterdag. Nog één nummer en dan ben ik weer weg. Dan komt Jan van Veen met Weekend Magazine, die uiteraard gaat vertellen dat de geranium maakt. Er is natuurlijk de geranium te maken, want dat is het morgen, moederdag. En je hoeft niet altijd daar direct rekening mee te houden natuurlijk. Dus ik zou zeggen, dat heb ik deze keer niet gedaan. Maar wat ik wel doe, is de liefde eventjes aangeven. En dat is dan met Shirley Bassey. Ik heb dit nummer nog niet gehoord, want het is via de computer. En die hebben een andere mix dan die ik heb beluisterd. Maar we gaan er wel mee sluiten met Where Do I Begin? En ik zou zeggen, veel genoegen daarmee. Tot volgende week en zometeen veel plezier met Jan van Veen. Dag, dank voor het luisteren.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Weekend Magazine. Met Jan van Veen. Yeah.

Ja, en dan is toch weer 10 mei deze zaterdag. De zaterdag dat ik in de studio van Radio Aalsmeer bezig mag zijn met mijn Weekend Magazine. Ja, het programma dat altijd aangekondigd wordt door de vogeltjes van Bob Marley. En we gaan natuurlijk weer luisteren wat er zoal te doen is in Aalsmeer in het weekend. Nou, ik weet al wat als ik zo uit het raam kijk. En van de week maak ik een praatje met Madelief van de afdeling Cultuur. En dat vind ik altijd leuk, met name voor de kinderen van de scholen. Want op de afdeling cultuur weten ze altijd leuke dingen te bedenken voor die groep. Trouwens niet alleen voor die jongeren, hè, maar ook voor ouderen. Maar daar gaan we straks nog even wat van horen. En natuurlijk is er ook weer veel muziek. En meestal muziek uit lang vervlogen tijden. Hoewel, ik kijk ook altijd even naar de hitlijsten of er iets voor me bij is. Ja, en als je een beetje bijblijft met de muziek, dan heb je van de week vast vernomen dat er een nieuw album is van de Rolling Stones. Jawel, het was zelfs op het NOS-journaal. En dat hadden mijn ouders niet durven dromen in de jaren 60. Overigens zijn van die Rolling Stones uit het begin nog maar 2 leden over. En dat zijn Mick Jagger en Keith Richards. Brian Jones, de oprichter van de Stones, verdronk eind jaren 60 in zijn eigen zwembad. Bill Wyman, de bassist, hield het in de jaren 90 voor gezien. Drummer Charlie Watts overleed in 2021. En naast deze twee levende heren is er dan nog wel Ronnie Wood. En Ron Wood die maakte namelijk in 1975 de overstap van de Small Faces naar de Rolling Stones. Maar goed, als je de heren ziet op een foto, dan zie je echt wel een stelletje oude mannen, hoor. Maar ja, dat is natuurlijk logisch. En live optredens heb ik ook gelezen, die zitten er eigenlijk niet meer zo in. Want dat kan Keith Richards op zijn leeftijd eigenlijk niet meer bolwerken. Althans, dat las ik. Hun nieuwe album, ja, dat krijgt de titel Foreign Tongues. En ik heb een nummer daarvan op de kop kunnen tikken. En dat nummer is getiteld Rough and Twisted. Ja, het is echt rocken met deze oude mannen. Maar of ik het mooi vind, dat weet ik zo net nog niet. Misschien een kwestie van een aantal keren horen, dat is vaak zo, hè. Maar goed, in ieder geval is het uniek op deze leeftijd. Vorm je eigen mening, zou ik zeggen. Ik zal hem laten horen. Rough and Twisted van het nieuwe album Foreign Tongues van de Rolling Stones. En dan werd geschreven door Mick Jagger en Keith Richards.

Ja, nou ja, we kunnen zeggen het is een typisch Stones geluid, hè, maar ja, ik weet nog altijd niet of ik het erg mooi vind, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik krijg bij dit soort muziek altijd het gevoel van, als ze nou de tweede keer spelen, zouden ze dan hetzelfde spelen? Maar een beetje flauwe opmerking natuurlijk. Maar goed, we hebben een nieuwe Stones plaat gehoord. En van de Stones naar de Beatles, ja, dat is maar een klein stapje. Tenminste, dat was altijd een klein stapje. In de jaren 60 was dat altijd een feest, hoor, als een van die twee bands weer met een nieuw nummer kwam. Het eerste nummer van die Beatles, ik weet het nog, dat was Love Me Do. Maar ja, dat werd niet meteen een enorme hit, moet ik zeggen. En die schreeuwers, als je Love Me Do hoort, dan kan ik me nog niet voorstellen dat het over die schreeuwers ging. Maar er kwam wel degelijk een nummer 1 hit, hoor. En dat was Please, Please Me. Ja, dat was gelijk de titel van hun eerste langspeelplaat, hè? Please, Please Me. En ja, ze hadden toen een manager, Brian Epstein, en de man, de producer die het was, George Martin, die drong er toen op aan om zo snel mogelijk met een tweede nummer te komen. En dat gebeurde ook. En dat werd gelijk een nummer 1 hit. En dat was From Me To You. Dat kwam in 1963 uit. En dat nummer dat werd geschreven in een tourbus dat hem naar optredens bracht. Optredens met een act van Helen Shapiro. Dat was de hoofdact. Helen Shapiro, wie weet het nog. Queen for Tonight, ja, dat was het. En in die bus zat ook Roy Orbison. En Paul McCartney die zag toen hoe Roy Orbison in die bus Pretty Woman schreef. En dat was voor hem een inspiratiebron om From Me To You te schrijven. En hij schreef dat overigens zoals vooral in het begin duidelijk was met John Lennon samen. En die George Martin, die kwam toen met het idee, want hij is vaak met ideeën gekomen, hoor. Die producer George Martin was een belangrijke figuur. Ik heb altijd gezegd, dat was de vijfde Beatle. En die George Martin zei bij From Me To You, we moeten beginnen met een mondharmonica. En dat gebeurde ook. En John, die speelde namelijk redelijk een beetje mondharmonica. Overigens had hij die mondharmonica gejat in Arnhem op weg naar Duitsland toen. Maar goed, de tweede nummer 1 hit van de Beatles uit 1963. From Me To You.

Ja, en ik moet je heel eerlijk zeggen, niet omdat het nou daar beter zijn, maar dat lag me toch even lekkerder in mijn oor dan die nieuwe van de Rolling Stones. Maar let op, voor hetzelfde geld heb ik hem 10 keer gehoord en denk ik, eigenlijk best een goed nummer. Volgende nummer wat ik gedraaid, dat is van 10cc, I'm Not In Love. Ja, een paar jaar geleden was er een sportprogramma op de televisie. Frits Barend en Henk van Dorp. En hun programma begon met een vrij wazig beeld, mistig beeld. En dan langzaam kwam het nummer van 10cc op gang. Ja, ik zat er gewoon elke keer op te wachten. Zo mooi vond ik het. En ik weet zeker dat als dat nummer zo dadelijk start, en dan gaan mijn gedachten weer naar dat sportprogramma van beide heren. En ik moet ze eigenlijk eens een keer bedanken voor die opening. I'm Not In Love, 10cc.

die je dan hoorde in die plaat. Be quiet. Nee, zachter. Be quiet. Big boys don't cry. En dat was iemand van kantoor die dat moest zeggen. En ja, het was gewoon een hele spannende plaat, vond ik. We gaan naar een bekende familieduo, jawel. Namelijk Don en Phil Everly. Oftewel, The Everly Brothers. Ja, ze brachten eind jaren 50 talloze nummer 1 hits uit. En ik wil nog eens laten horen Cathy's Clown. In 1973 kwam er overigens een geweldige ruzie tussen de heren. Phil Everly, die sloeg een gitaar op het podium kapot. Ze wilden niet meer denken aan een samen optreden. Maar goed, 10 jaar later kwam er een soort reunieconcert in de Royal Albert Hall en in 83. En ik weet nog, in die periode schreef Paul McCartney een nummer voor ze dat nog een aardige hit werd, hoor. On the Wings of a Nightingale. Maar het nummer dat ik wil laten horen, dat is nog uit hun echte toptijd. En dat gaat over een meisje dat haar ex-vriend voor de gek wil zetten. En zegt dat zij niets meer met hem wil. Ze noemt hem een clown. En zelf heette ze Katie. Ja, dan heb je een titel. Katie's Clown, The Everly Brothers.

Ja, dat cat is clown. Ja, in het begin zei ik al dat ik van de week even bij Madelief langs werd geweest bij Cultuur. En we gaan even naar haar luisteren wat er zoal op dat gebied te doen is. Nogmaals, vind ik gewoon leuk voor de kinderen.

0: daar ging ik eventjes de fout in. Ik deed het verkeerde schuifje omhoog. Ja, en dan krijg je dus een ander item dan ik bedacht had. Maar dat gaan we goed maken, want we gaan nu luisteren naar het stukje van Madelief. Oké, het is weer begin van de maand en dat betekent dat ik meestal even een plaatje ga maken met Madelief om eens te vragen of er het gebied van cultuur nog iets te melden valt. Madelief, ga je gang.
1: Ja, Jan, dankjewel. Nou, als eerste wilde ik eigenlijk beginnen met een kleine terugblik. Want in de meivakantie hebben wij Cultuurchaos gehad. Dat is het project in de vakanties waarin er verschillende culturele activiteiten en workshops te doen zijn voor kinderen. Dat was weer superleuk.
0: Waren er veel inschrijvingen?
1: Ja, ze zaten eigenlijk allemaal vol, alle workshops.
0: Oké, wat leuk.
1: Dus superleuk. Mocht je in de meivakantie op vakantie geweest zijn en daarom gemist hebben of er nog nooit van gehoord hebben. In de zomervakantie is er weer Cultuurchaos. Van 6 tot en met 10 juli. En op het moment ben ik nog bezig met de programmering. Dus mocht je denken, oh, ik zou heel graag een workshop theater willen, of DJ, of boetseren, of je hebt een ander te gek idee, voel je vrij om contact met mij op te nemen daarvoor via mspiekerman@cultuur.alsmeer.nl.
0: En M. Spiekerman is aan elkaar vast, hè?
1: Ja, zeker. En de M is van Madelief.
0: Oké.
1: En dan kan je mij daarop mailen. En blok in ieder geval alvast 6 tot en met 10 juli in je agenda. Dat is de eerste week van de zomervakantie. Want dan komen er weer allemaal leuke activiteiten aan.
0: Dat klinkt goed.
1: Ja, zeker. En dan nu iets wat dichterbij is, want aankomende woensdag 13 mei, is de opening van Amazing Amateurs. En Amazing Amateurs is een project wat wij om het jaar samen met KCA verzorgen. En dan kunnen dus amateurkunstenaars uit de gemeente mogen hun werk exposeren. En voorheen was dat vaak in de winkelstraat, in het oude raadhuis bij KCA en hier bij ons in de Oude Veiling. Maar dit jaar is het allemaal gebundeld in de burgerzaal in het gemeentehuis. En dit wordt geopend dus woensdag 13 mei om 5 uur in de middag. En de tentoonstelling is daarna nog te bezoeken tot en met 5 juni.
0: Oké, en even voor de goede orde. Dat zijn amateurkunstenaars.
1: Ja.
0: Allemaal uit Aalsmeer.
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Ja, heel leuk. Dus is voor jong en oud. Iedereen die van kunst houdt, ik zou zeker een keer komen
0: ook
1: kijken.
0: Ook allerlei vormen van kunst.
1: Ja, mensen mochten gewoon vrij zijn wat ze wilden. Dus fotografie, schilderkunst. Er is volgens mij ook iemand die van aluminiumdraad allemaal bloemen maakt. Dus zeker de moeite waard om een keer te komen. Ja, leuk. Nou, daarnaast hebben we ook weer Praatje met een Draadje. Dat is een project wat wij draaien. Waarin we met hele grote borduurramen door Aalsmeer gaan. En dan kan je komen borduren. Uiteindelijk wordt er dus een heel groot kunstwerk van bloemen geborduurd. Wat een plek gaat krijgen in het nieuwe Flower Art Museum. En je kan bij ons, in onze workshopruimte, dat zit in de Oude Veiling, op de tweede verdieping kan je op 15, 22 en 29 mei komen borduren. Tussen 1 en 4. En je kan gewoon binnenkomen lopen. Je hebt geen ervaring nodig. De mevrouw legt het je allemaal uit.
0: En even voor mijn gedachte. Je komt daar dan en dan is er al wat geborduurd.
1: Ja, dus je gaat door met wat anderen hebben gedaan.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, heel leuk.
0: En hoe lang zijn jullie daar allemaal bezig?
1: Ja, dat is wel een project wat lang gaat duren. Ja, voor de luisteraars, die zien dit nu niet. Maar dat zijn dus de ramen achter je. Zie je, Jan? En daar wordt dus aan geborduurd.
0: Nou, ik zie dus inderdaad ramen en daar is nog aardig wat te borduren.
1: Ja, dus in ieder geval de 15, 22 en 29 mei. En daarnaast komen er nog heel veel andere data. Maar dit en eigenlijk alles wat ik vertel kan je ook vinden op onze website.
0: En uiteindelijk komt dat dus in het museum?
1: Ja,
0: Wat leuk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat Flower Art Museum, waar komt de kunst te staan die daar georganiseerd wordt door de afdeling cultuur met Madelief. En Madelief komt nog straks eens even een stukje terug. Maar eerst even een muziekje. Want gisteravond was de finale van The Voice of Holland. En daar won ene Ruben Hillen. Ja, ik zeg ene, want ik heb dat eigenlijk nog weinig gezien, dat nieuwe The Voice. En die Ruben, die zag ik ineens op het einde, zag ik hem winnen, zeg maar. Nadat je eerst een kwartier of 20 minuten moest kijken naar twee mensen die vertelden dat je kon gaan bellen. Ik was toch nieuwsgierig wat die Ruben nou eigenlijk voor stem had. En zijn nieuwste nummer, want ze mochten allemaal een nummer gaan uitbrengen. En de winnaar meteen. En de winnaar was 20 Seconds. Dat is dat nummer wat Ruben Hillen vandaag op de markt heeft laten brengen. En dat is helemaal niet zo'n gek nummer. En ik denk dat het uniek is dat ik het nu op Aalsmeer, Radio Aalsmeer, nu al kan laten horen. Ruben Hillen dus met 20 Seconds.

0: Ja, dat was dus Ruben Hillen. Dat was de winnaar van The Voice gisteravond, 20 Seconds. En ik vind het, ik zit hier met die koptelefoon op. Ik had het nummer nauwelijks nog gehoord. En ik vind het een verrekt aardig nummertje, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik denk dat dit nog ver gaat komen. Let maar eens op. En ja, dan hebben we nog een klein stukje van Madeliefde goed. En dat gaan we dan nu horen.
1: We hebben ook weer Kick-Ass. Kick-Ass staat voor als meer subsidies speed dates. En dat is eigenlijk voor mensen uit de gemeente die een leuk idee hebben. Cultureel verbindend voor de mensen in Aalsmeer. En die daar wat geld bij kunnen gebruiken. Zo'n aanvraag kan tussen de 100 en 1000 euro zijn. Denk bijvoorbeeld aan dat je graag aan mensen op straat of een buurtfeest wat je wil organiseren of een theatershow wat je wil maken. De eerstkomende Kick-Ass speed date, dus dat je je idee kan gaan pitchen, is op 18 mei. Mocht je dit leuk vinden of mocht je nu enthousiast worden, kijk even op onze website. Daar vind je ook alle voorwaarden. En anders kan je 13 mei langskomen bij het cultuurpunt tussen 1 en 4. En dan kan ik je er wat meer over vertellen. Dat is gewoon inlopen. Dus
0: iedereen met een leuk idee in zijn eigen buurt bijvoorbeeld, die kan komen praten van ik heb een leuk idee en kunnen jullie daarmee financieel bij helpen.
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Precies dat.
0: Oké. Okay.
1: En dan als allerlaatste, een ander project dat wij op het moment hebben, zijn de vliegtuigstandsessies. Dat is voor jongvolwassenen. En dat is op de dinsdagavond. En dat is een ontmoetingsavond eigenlijk. Waarin het de bedoeling is dat je even offline gaat. Dus je zet je telefoon op de vliegtuigstand en dan ga je gewoon met elkaar zijn. Dit is 2 uur lang, waarvan je het eerste uur voor jezelf wat gaat doen in stilte. Denk aan een boek lezen, tekenen, schrijven, ja, wat dan ook. En tweede uur voor zorgen wij vaak een programmering, bijvoorbeeld met z'n allen spelletjes spelen, een workshop creatief schrijven, noem maar op. En de eerstvolgende keer is op dinsdag 12 mei van 7:30 tot 9:30 s'avonds in Café Sportzicht.
0: En daar is dan een soort begeleiding bij?
1: Ja, daar zijn gewoon mensen van ons. En dan kan je gewoon binnenkomen lopen. Je hoeft je niet per se aan te melden. Het is een hele leuke plek om nieuwe mensen te ontmoeten.
0: Zo, dat was Madelief. En ja, die heeft toch altijd wel leuke ideeën, moet ik zeggen, hoor. Het is ook steeds beter bezocht daar, heb ik wel begrepen. En dat snap ik eigenlijk wel. Tijd voor de vaste luisteraar, hè? Zoals altijd natuurlijk het nummer van het lijstje van Bert, onze vaste luisteraar. Dit keer heeft hij gekozen voor het nummer van Candy Staten. En dat nummer heet Young Hearts Run Free. En die Candy Staten die lunchte vaak met ene Dave Crawford. En die vroeg haar altijd hoe het met haar ging en of ze nog leuke dingen in haar leven had gedaan. En dan ging ze vertellen en dan noteerde hij vaak het een en ander. En die gegevens die werden dan soms gebruikt in een nieuw nummer. En dit keer gaat het nummer over de slechte verhouding tussen Candy en haar man. Hij dreigt haar, jawel, dood te schieten op het balkon van een hotel. En Candy vertelde toen aan hem dat dat een heel slecht idee was. Het zou namelijk heel slecht met hen aflopen, want het hotel dat werd gerund door de maffia. En zo werd die moordaanslag dus verijdeld. Young Hearts Run Free. Candy Staten.

dat was Candy Staten van het lijstje van de vaste luisteraar. Over vaste luisteraar gesproken, vorige week toen draaide ik van het lijstje van Bert een nummer van Eric Clapton. Ik vertelde er toen nog bij dat hij een dramatische ervaring heeft gehad toen zijn zoontje namelijk van grote hoogte uit een raam van een flatgebouw viel. Tijden heeft hij niet kunnen optreden. En om van zich af te schrijven maakte hij toen het lied Tears in Heaven. Heel lang heeft hij het niet live kunnen zingen. Maar op een gegeven moment had hij er juist baat bij. Would you know my name if I saw you in heaven? Een zeer aangrijpend verhaal, moet ik zeggen.

Het was een live optreden. Een prachtig, prachtig nummer. Dat kan niet anders zeggen. Eventjes nog naar kijken wat we kunnen doen in het Aalsmeerse. Want dat ben ik eigenlijk een beetje vergeten. Maar vergeet vooral niet om naar de geraniummarkt te gaan op het Raadhuisplein. En nog een keertje braderie. Jawel, in 4 straten in het centrum. Dat duurt allemaal nog tot 5 uur vanavond of vanmiddag. En ja, als je daar dan toch loopt, Korenmolen de Leeuw is ook nog open. Daar kun je ook nog naar binnen toe stappen. En ja, eens even kijken. Morgen Boris van der Lek en de Jazzfluencers. En dat is een Jazzcafé de Nieuwe Meer. En dat is aan de Stommeweg en vanaf 4 uur. Vandaag nog veiling Kudelstaart in het dorpshuis. Altijd propvol. In het podium is dat, zo heet het dorpshuis, hè, vanaf 19:30. Jawel, dan gaan we nog even terug naar de muziek. En dan gaan we naar, eens even kijken, welk nummer zou ik doen? Oh ja, je brengt je tijd door in de grote stad. Nou, daar zong Petula Clark over. Downtown, je kunt je tijd doorbrengen in het centrum van de stad, om eens een keertje te ontsnappen aan de dagelijkse sleur van het leven. En dat alles was in 1965.

0: Clark. En ja, ik zit hier in de studio en kijk zo naar buiten toe. En er komen toch aardig wat mensen langs, hoor. Dat is prachtig weer. En er is Braderie in de Zijdstraat en nog een paar andere straten daarnaast. En natuurlijk is er ook nog de Geraniummarkt op het Raadhuisplein. Het ziet er allemaal heel erg zomers uit hier, moet ik zeggen. Heel leuk. Wil je nog eens een plaatje aanvragen en daarbij vertellen waarom? jan@radioaalsmeer.nl en vertel het maar. Ik wens jullie een prettig weekend.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.

0: altijd bij jou in de buurt.
1: I took a pill and had a dream.
2: Yo también.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: giftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in, omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hantavirus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party

0: Die hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Ga toch weg, man. Met Marielle Wegman.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die Demmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan.

0: en zetten ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. In de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

recht zum Leben anerkennen. Ein deutsches Volk.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. En er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van Festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Radio Aalsmeer.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
2: Radio Aalsmeer.
3: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de